0: Maar ik ben hier door de bewezenheid bij mijn kanaal informatie bij de inspiratie. Maar pas dan in de kant op kolom en bas lawaat 24 minuut waktu Indonesia Tengah. Di mana kita akan sama-sama berdengar mendengarkan azan Asyur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.